0: Ich du hast versehen, sie ist für mich.
1: Levensloos, lichaam aangetroffen in projectruimte voor hedendaagse kunst. Het parket gaat uit van een verdacht overlijden. Het lichaam kon nog niet formeel geïdentificeerd worden. De lokale kunstscener reageert verbouwereerd. De politie zoekt nog naar getuigen.
2: Your head!